0: ko posiš nog jedna vrtjera, jel?
1: Love song!
2: Are you in music?
3: Echt muziek voor een fichtentebaan!

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Is dat een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: en ik hoor geen niemand hoort.
1: Alost, is dat horst niet?
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwoor hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: verlost. En mijn vrouw die eigen deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheten en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tentoos, hè?

0: helaas niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier was hier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: heeft hem juist iets gelost of grad neves de pot gescheten.
1: Ik kon niet wel zien, hè. Zie dat ik niet verderop kom.
2: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dat vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoes,

0: was de lawaatje, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee!

0: wakker maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het fietje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajo, music.
4: Halt hoort goeie muziek.
5: Even haar ondacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote file te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: de bom.
1: Werken, vielen,
0: moeten men dan nog willen?
1: Briegen, briegen,
0: voor laten schierberg briegen.
1: Werken, vielen,
0: wij slikken van de pillen.
1: Briegen.

0: fanolst.
1: Oeik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestrijken.
2: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert. Wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajo Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: creeper, ne ga stop moi. Ey, meke, mot mij, toch is blauw.
1: Zwaai, oh stop, en ik geer. Maar droet en at het niet goed deed. Oh, rup, ik zoek naar een goed lief. En goh, hij zit na echt mijn gerief. Ik

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

dozen. Ach, zo is gewoon een biestje. Kom lekker helemaal lekker, kom. Kom lekker dichter, kom.

0: IOI Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkderp hier wat verder.
1: Geef ons nog een pinch. Waar gaan nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier lekker kruid hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: dat was hem, godverdomme.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Oh.

0: Koppeltje Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog rale koe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

0: anuit în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: de morgen schon aftellen van 10 naar 1.
1: 10.
0: Zakken, zakken, zakken.
1: 9.

0: Hey, ik heb dat gebosht. Ben je content?
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Nee, de Neven app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

0: Zeg, van moi vier pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: ION Music 100% ølst, 100% karnaval.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: verhaal dat je hoort.
1: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

0: Ayon Music.
1: Que meie stikkie man kloeten.
2: Ai, ai, ai.
1: Het vriet ooit gestoken.
3: Ik vraag me dan nog een eigen pintje aan een kaffe.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Smart Music. Overal op FM 107.8 en 112.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure

0: echt vernolscht.
1: Allee, wat gaan we hier nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: Hurt bir kürbül.
1: Esterweer.
2: Wat dat brunt? J'ai un bel café.
1: Nee, de Neven app. Follow you in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

aan de goede kant van angst. De enige echte.

presenteert onder leiding van Tyrannosaurus Trog alias de Vloeren gaat commentaar van de oor iedere overtreding in de stoet opsporen. Welkom in Jurassic Park.

0: hart van de vloeren. Over. De prins stond in de koele strot zijn generatrice op te vullen. Wat moeten we doen?
1: Vloeren, verkomt uit. Over. Niet twijfelen. 150 euro boet. En je moet er niet de flexie missen.

vloeren verkomen tot over. Ik heb nog juist de zin zing mijn bierflesjes maken in de stoet. In de plus van mijn appelsien.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Music. R-Radio. What is the fate?

zitten, ja, ze zal in rammen zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer.

dat blieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Uber Eats.
1: Wat een brunt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

Zijn een fan van de Voel de Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van Holst.

0: Meer bij ons niet vrouw.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radio

0: Aion Music 100% Oish.
1: Ela voor Janet.
2: Ela voor Janet.
1: De dansa geven wergalit.
2: De dansa geven wergalit.

0: Hoe diep zeg je? Nog diep.
1: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: van öten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: your music.
1: Da voorkomt in de stroom, als je zult geloten, de peren melen strooien op liekes van da joen. En de voorkomt in de stroom,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oei, op zijn best.
1: Hey, wat wie allemaal doen?

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Yeah!
1: Ajoe, music.
3: Altijd goede muziek.
4: Dat is erover.

0: Zoge wife.
1: Esther weer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.

0: beste moment, de beste muziek, Oost op zijn best.
1: Zeg, Vincent, wat in de biesjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

Radio en Music vindt op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Lerk!

0: van IO en Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De nieuwe IO en Music app.
2: App hem al.

0: Hey, kameroot, ik ga nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen.
1: Bah, Jootman, ik zal ik je hier een stuk of vier geven. Stee.

0: bij Van Harmingen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de mert met wat kinderkoepjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. En je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkoepjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat tassen?
1: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen Van de Steen.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

0: Beacon kon ervan genieten.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

waktu. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen.

wacht en ik mee, denk een onstikse nacht. Hey, ho, lots en ik heb wippen, wij zijn op zoek naar een lekkere kippen. Hey, ho, lots en ik heb wippen, wij zijn op zoek naar een lekkere kippen. Hey, ho, lots en ik heb wippen, wij zijn op zoek naar een lekkere kippen. Hey, ho, lots en ik heb wippen, wij zijn op zoek naar een lekkere kippen. Yeah, yeah, yeah.

0: Lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen.
1: Yeah baby. Yeah baby.
0: Lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotsen ik je wippen, waar zijn op zoek naar lekkere kippen.
1: Yeah baby.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De neven Joe Music app.
2: App hem al.

hoor dat ze van heer Wagentol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riege of krakier. Als er op ons komt.

ocheď paroas, Zembrigen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je verres om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de doubt, ik was van het oeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat dat ben en wat dat was.

oorstoon zie, dat door men al gat. Dus we eerst willen op een locht zwembad. 2 miljoen, dat hebben we van doen. Wij maken ons

vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de aller.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Miljarden duur, weer

pushed.

zet ervan van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Ok, hoort er goed, Olsnees.
1: Dat kan alleen maar in Olst.
0: Maar waar verkondigen?

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninov, Dejaratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost Natuurlijk.

0: roken. Zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor, is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het puntje Kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, zo zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Geef marmor aan jouw music.
4: Waar? Aven van Oost.

0: Hallet den Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

Kranenke zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Spotify.
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: En aas is op.
1: IO in Music. Plezante radio.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Draai toch een open raai.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.
3: Luistert goed naar hoe dat moet.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

smarten verwarten. Want joh, al te goed, ja joh.

Olsnes en Olsneskes. Kom na eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

anders zakken vullen. Dat veel mager en schoener kan. En het zal hem geen boterham schillen, de schoenste wacht.

Een goeiedag allemaal, ik ben de Bonaris, alias de Swai. Ik ga naar vandaag niet leren zingen, maar wel leren dansen.

mensen te proberen. Je meegt van mooi na en een andere partner zoeken, want anders met dezelfde hiel de overhoed, dat is hoe ik het denk. Allee, aardergerie het, hè, we zijn wij vertrokken.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

20 jungen zijn geleden liegen, bijna alle heel dagen in toe gaan taven. Als zo met een protst ontrooien, ben ik heel gaan zot ontwerpen. Zal ze Piet gewoon een stik in zitten. Maar, ik geen dist. Ik weet goed kafeiken op het vrijdeplein. Als je wilt, ga je er ooit aan me zeiren. Of ik in een gewoon ooit bij mij, toch zie drinken.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Je gaat wel een frak om, stapt in onze combi en tank je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hè.

Hé, hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Ambetant, dan dacht mij de mij gewoon moeilijk voor je gaan slapen. De ambetant, donsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

muziek. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: vonuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ion Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De nieuwe Ion Music app.
3: App hem al.

Maar instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

En louter noem en listerouw en snort die eeuwig heimel parado en zalig verzint de Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé. Wacht om

0: Dayoin Music. De nummer 1 van Dayoin.
1: Ik zag het overlist op het internet.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

Band of Vengeance zit gevangen in een man's life. Hoe er op mijn benen, op mijn best, verbergt mijn vriend life. Geef mij een rok en een soutien, dat werkt als een echt wife.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Great van niet. Great van niet, ja.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App. App hem al.
3: Olsneers, ik moe naar nog iets kwaad.

0: echt oesters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: Loeip verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

Ajoe Music. 100% plezant, 100% olst.

rode rage van Fluffels in een pakje chips is er niet verra, John Gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. De selfie van hier en de selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student zijn met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg.

0: achterloos, doet er allemaal met zijn gee en zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt Ongier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

ze vooral al omgekeerd. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

0: IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: De Neven App. Voilà, en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De Neven en Music App.
2: App hem al.

Ajo in Music. 100% plezant, 100% ulcht.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

0: Hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje en kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

pakt er zijn valiezen of zal het vervaste lauw het kiezen.

van ott en Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon.

0: 100% digital. Ajoe Music and City Music. De nummer 1 Vuldago Radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.
2: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
3: Was een carnaval niet op. En los, door is gesproken af.
4: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
5: Wat pas de gooi, versloeiste wittel.

0: Zijn fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Roosje Natuurlijk.

0: congres.
1: Oh, wat is dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stem, ik ben de godverdekker, graag content af.
0: Ah, wij, jongen, moet er gaat een keer mee trekken. Zeg, weet

voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

kantjen, met hier onder een tien. Waar daven ze in het kotje en doen er hier ontklien. Maar laat je ons naar roepen, dan zeggen wij aga. Doe dan een mond maar roepen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

met Frik. Saterdag en weekend kon ervan genieten.

0: maar rood, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieke zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel, zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

0: Een foil slettest.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een CMB-café.
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app. App hem al.

0: IO & Music. 100% plezant, 100% onst.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules. Je dat nou wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingers, in plaats van een nis.

0: ons is goed aan mijn zeden, draait ogen profiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroegtijdig naar huis gaan, dat is

stop salves. Elke seconde. Elke minuut. Ajoen Music.

Het schandje had ongeveer gelijk als Tolster 6. Maar hier en door is er een woord dat ik echt niet verstoon. Je vrouw dat

0: hyenas.
1: AYOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.8 en onder den Waf.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Die

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Anuetten Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.